0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover.
1: Uur na uur.

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen,

De olieman van het pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goeie en verbrak de eterbanden. En toen met ome Jan zijn 17 in zijn handen, had hij op het autokerkhof een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van Fort, vol builen, deuken en hiaten. In lang vervlogen tijden op de mensheid losgelaten. Dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten. En hartverscheurend kermde als je remde in de bocht. En als hij met zijn eigen wagen door zijn buurtje ging, dan riep de hele buurt, kijk uit, daar hij je deed ter ding. Op zekere zondagmorgen die het noodlot extra schikte, geviel het ook dat ma haar meer dan ongewone dikte etapsgewijze, deel na deel, in het wrakvehikel wrikte. Om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan, pa trachtte met een slingers monsters in gewand te zoeken. Maar het reageerde niet, het kreunde slechts in alle hoeken. En pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken, omdat ma lijzig vroeg of die misschien niet aan wou slaan. Een jonkie uit de buurt riep met zijn petje op één oor, dat ding het astma-nijles, zet er

Pa wierp zich onder het voertuig en forceerde enkele moeren. Ma riep: doe eerst je strikkie recht, de buren staan te loeren. Pa vroeg beleefd maar kort of ze de klakson niet wou roeren. Hij ging weer in de olie leggen met zijn goeie goed. Het kroost verpoosde zich door aan de hendeltjes te knoeien, zodat er diep in het mechanisme iets begon te loeien. Pa dreigde met een sleutel de familie uit te roeien en het uitstapje te wijzigen in een begrafenisstoet. Maar het vartje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin riep: vrouw, je kaken op mekaar, hou vast.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
1: En tot zover.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

lucht verteerd en vuil en ze hoesten zich een bult. Maar niemand die er iets tegen doet, want hun hoofden zijn van zult. En vrede is ook zoiets moois.

Ik weet niet of dat wel zo goed zal zijn, maar toch geloof ik wel dat je niet helemaal alleen kunt zijn, want complete eenzaamheid, dat is een hel. Gelukkig zijn, dat is niet alleen je opofferen voor een ander. Jezelf zien als een onderdeel en een stuk van het begrip elkander. Het is misschien wat moeilijk, maar toch weet ik dat het gaat.

En dan gillen ze over provoceren, maar dat doen we allemaal. Iedereen die trekt zijn bek wel eens open, of die nou langharig is of kaal. Er is echt maar een heel klein verschil, alleen

scheuren en zo, dat mag je niet laten varen. Alleen in intieme vriendenkring hoef je je gal echt niet te sparen. En wat daar loskomt, dat doet je voor eens.

Iedereen die gaat immers voor de bijl. De ene vroeger en de andere wat later. Maar het is de manier waarop, met geheven hoofd, met je broek vol water. Glorie, halleluja, voor allemaal. Want de welvaartsstaat, die wordt slechter. De mensen, die worden wit om de neus. En de band onderling wordt hechter.

We leven alleen maar om te leven. En niet in een maatschappij die verzuipt in zijn eigen gemaakte kennis. Nou,

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

overture. Met een slot door de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen of sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Marten Nij die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Zullen we hier eens proberen, grootvader?
1: Ja, vooruit. Rammelen met je centenbakkie.

0: leren.
1: Hoor je dat, grootvader?
0: Verhip, het is het puntkappie. Die heeft ons lied gejat.
1: Hij komt hier op aan. Kunnen wij wel ophouden?
0: Ja, jongen. De techniek staat voor niks. Ja, maar geen woorden.
1: Nou, wat leidt ons dan mee te zingen, grootvader?
0: Ja, voor mij heb je nog gelijk. We hebben elkaar gevonden. We spreken dezelfde

0: 46 cent en een knoop.
1: Zal ik de accordeon dragen?
0: Goed, jochie. Draagt grootvader de centen.
1: Grootvader, kijk eens.
0: Wat, jochie?
1: Een piek.
0: Nou, neem me niet kwalijk. Het zit er weer aan.
2: Wie heeft dat nou gedaan? Het hart van Amsterdam.
3: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Jouw hits.
4: Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huis gehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Hallo, dames, heren, jongens en meisjes. Allemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Een programma waarin de zogenaamde foute plaat niet wordt geschuwd. Anton en ik hebben ons weer uitgesloofd en voorbereid om jullie 2 uur lang live te kunnen laten genieten. Wij doen dat voor jong en oud en voor lief en stout. We draaien een plaatje en verzorgen een passend praatje. We zitten niet ver meer van carnaval. Volgende week zitten we hier verkleed tussen de ballonnen, confetti en wordt de polonaise rond onze draaitafels niet uitgesloten. Vandaag houden we het echter rustig, hoewel deze muziekgroep heeft kennelijk toch al iets met drank van doen.

Na onze bekende openingstune hoorde je als eerste plaat van vandaag de Four Seasons. Het was een Amerikaanse muziekgroep die erg populair was in de 60er jaren. Een van hun meest beluisterde platen was Sherry. Je hoorde een opname uit 1962. En zanger Marco Kratz beweerde in eigen persoon dat Radler geen alcohol is. En deze plaat heeft de titel Klassieker ruimschoots verdient.

0: Helen Shapiro is een Engelse zangeres die op 14-jarige leeftijd in 1961 al werd ontdekt. Haar jongensachtige, donkere contra-alstem stond daar borg voor. Haar grootste hit was Walking Back to Happiness. Wij draaiden You Don't Know, een nummer dat in 1961 twee maanden in de top 40 stond. En in 2002 verliet Helen de showbusiness. En kende je de Sheik in de Olie nog? De groep had een carnavalshit in 2017 met Ali Baba. En op de muziek van deze zanger heb ik nog ooit dansles gehad.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2.

Trini Lopez was een Amerikaanse zanger die zijn grootste successen behaalde in de jaren 60. Nummers als America, If I Had a Hammer, This Land Is Your Land en La Bamba scoorden hoog in de hitparades. Adelita hoorde ook in dit rijtje thuis. Trini is in 2013 nog te gast geweest bij André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Echter, op 83-jarige leeftijd overleed hij ten gevolge van COVID. En de Lawine Boys, maar ook wij, kunnen maar niet genoeg krijgen van Marianne. We gaan naar Frankrijk en we ontmoeten daar een jongenszanggroep.

Les Poppies was een Franse jongenszangkoor dat van 1970 tot 1980 grote successen had. In 1971 was hun grote doorbraak met Non rien n'a changé. Met dit nummer kwamen ze op de eerste plaats in de Veronica Top 40. Door de jaren heen wijzigde regelmatig hun samenstelling. Wij vonden Il faut une fleur een wat ondergeschoven, maar toch beste plaat. En het lijkt wel carnaval. Dat is een uitdrukking die deze dagen veelvuldig gehoord zal worden. En dan hebben we nu een door velen gewaardeerd Duitsstalig nummer op onze draaitafel liggen.

0: Hey, ik sta droog. Ga eens bier halen. Hey.
1: Norbert Berger en Jutta Gussenburger kennen we beter als het slagerduo Cindy en Bert. Ze waren erg populair in het Duitse taalgebied, maar ook in Nederland en Vlaanderen pikte daar een graantje van mee. Ze werden in het nummer Immer wieder Sonntag hun grootste hit. En wij hielden het dit keer op Ich komm bald wieder. En in 1973 stonden ze daar 6 weken mee in de top 40. En het nummer Mijn Sanseveria komt al jaren rond carnaval in verschillende uitvoeringen terug. Wij kozen voor de dames van Chancé. En dan is hier onze jeugdplaat van deze week.

0: Oh.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.
2: Bij schijven die blijven.
1: Blijven zitten tijdens het draaien.
2: Op Rozo Radio.

Het liedje Klappers in je handjes is een kinderliedje dat we allemaal als baby al ooit aangeleerd kregen. De muziekgroep Gabberwijfje maakte daar in 1997 een van eigen tekst voorziene leuke disco-versie van. En André van Duin, ja, wie kent hem niet, besteeg in 2021 de Nederlandse hitladders met zijn meezinger het Pisa-lied. En deze Belgische zanger nam ooit succesvol deel aan de Soundmix Show.

De inmiddels 56-jarige Belgische zanger Helmut Lotti scoorde in 1989 punten in de Soundmix Show. In 1995 werd hij internationaal bekend door met zijn succes opgenomen classic albums. Hij verkocht maar liefst 14 miljoen platen. En een van die nummers die daarop staan, dat was het zojuist gehoorde Tarantella. En Losse Handjes van het duo Bont en Blauw had je gerust mee kunnen zingen. Het voorjaar komt met rassenschreden dichterbij. Luister maar.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen. Weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning...

In het voorjaar zie je de krokussen en de hyacinten als eerste bloemen hun kopje opsteken. De welbekende conferencier en zanger Doris had dat in 1972 al door en hij maakte daar een passend liedje over. En we gingen terug in de tijd met Bobby Vinton. In 1965 had hij een hit en die was genaamd Mr. Lonely. En over rondjes rijden gesproken.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen op sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: John van Bergen is een zanger uit het West-Brabantse Wauw. Hij begon ooit als DJ en later, na positieve reacties, begon hij met zingen in cafés. Hij zingt voornamelijk Nederlandstalige feestnummers. Een hoogtepunt uit zijn carrière was in 2011 met De Rotonde. En George Baker en zijn Selection hadden een serieuze hit in 1972. Ze stonden met Holy Day 6 weken lang in de top 40. En deze vogels werden ooit bezongen door Gert en Hermine.

Het Amsterdamse Zwanenkooi. Een koor. Kooi. Jongens. We hebben het al eens eerder in ons programma over gehad. En opnieuw hebben ze gevraagd of dat ze nummers van ons voor ons zouden willen vertolken. Het werd een eigen versie van Duiven op de Dam. Een lied waar Gert en Hermien succes mee hadden. En Dominique, die hoor je niet in de uitvoering van de bekende Belgische non, maar in een nieuw jasje gestoken door de Crazy Accordeons. En we hebben nog eens een Euro Song Festival winnares.

De inmiddels 78-jarige Italiaanse zangeres Gigiola Cinquetti won in 1964 als eerste Italiaanse het Euro Songfestival dat toen gehouden werd in Kopenhagen. Zij was toen de jongste winnaar ooit. Later werd Sandra Kim dat met haar 13e jaar. Je hoorde de winnende Italiaanse inzending No No Letà. En wist je dat Willy Alberti en Wim Sonneveld gezamenlijk ooit een plaat hebben opgenomen? Wij vonden uit 1989 een opname van het duo waarin Kobi centraal stond. En dan nu deze zangeres, die werd serieus geboren in het Zwitserse dorp met de vrolijke naam Lachen.

De Zwitserse zangeres Beatrice Egli werd in 1988 geboren als slagersdochter in het vrolijke dorp Lachen. Na een kapsteropleiding studeerde ze af op de toneelschool. Kort nadien ging ze zingen en werd ze een gevierde zangeres. Je hoorde Vliegel, een nummer uit 2016. En Johnny Gould verontschuldigt zich omdat hij door omstandigheden wat later komt met zijn rollator. En dit is nou een echte klassieke band die zich vanaf 1962 steeds wist te handhaven.

0: nou een bal. Oh, wauw.
1: Heet, hè?
2: De Engelse popband The Hollies werd in 1962 in Manchester opgericht. Ze leunden met hun nummers aan tegen de Mercy Beat. En aan welk hoogtij vierden hoogtij in de jaren 60 en 70? Opvallend was hun meerstemmige, harmonieuze zang. Die viel op en was herkenbaar in de nummers als Bus Stop, Corianne, Carousel en Sorry Suzanne. We lieten je Jennifer Eccles horen uit 1967. En tijdens het carnaval zou je best wel eens heerlijk willen drinken en smullen. Kees Haak en Ronald Verstappen boden je op voorhand al bier en bitterballen aan. En dat slaat misschien nergens op, maar deze zanger is 1 meter en 82 centimeter groot.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Gerard Joling is een Nederlandse zanger, bekend onder andere van zijn deelname aan het Euro Songfestival in 1988. Hij werd daar met Sangria 9e. Hierna maakte hij nog vele hits en werd hij bekend van de toppers. Wij draaiden van hem Lieveling, een plaat uit 2016 die het niet verder bracht dan de tipparade. En Ricky Valens, die een stem heeft gelijkend op Elvis, zong in 1959 al over een Fisher Boy. Doe je mee, want we gaan eens even lekker instrumentaal walsen.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar instrumentaal walsen, dat bestaat echt. De Frianto's, nadrukkelijk afkomstig uit het piratengenre, speel voor ons de bierpullenwals. En uit 1975 dateert een voor ons totaal onbekend, maar wel bijzonder nummer van Demis Roussos. Je luisterde naar Tatalia. En deze Nederlandse rock-beatgroep stopte in 2021.

De Haagse band De Goldeniering stopte noodgedwongen door het overlijden op 77-jarige leeftijd van gitarist George Kooijman. In januari van 2026 werd een afscheidsconcert gegeven. Vele fans die dit bezochten waren erg emotioneel onder de indruk hiervan. Wij draaiden als een vorm van eerbetoon aan deze bijzondere band uit 1966 hun hit That Day. En al meerdere malen draaiden wij het nummer Hier Ben Ik van het Viswijvenkoor. Wij zijn hierover eerlijk. We kunnen er maar niet genoeg van krijgen. En deze band kennen we van hun grootste hit No Milk Today.

De Engelse muziekgroep Herman Hermits kennen we voornamelijk van hun doorbraak en grootste succeshit No Milk Today uit 1966. Als voorloper van deze topplaat werd in 1965 Mrs. Brown gelanceerd. En die plaat hebben we zojuist gedraaid. En persoonlijk vind ik het nummer Tusk de beste plaat ooit door Fleetwood Mac uitgebracht. En dan nu, de Belgische zanger Luc Steno heeft ook in Nederland de nodige fans. En voor die fans draaien we Ik voel me goed.

mensen, het zit er weer op. 2 uur lang hebben u kunnen luisteren naar Live Radio onder de titel van Schijven die blijven. We worden deze dagen overspoeld met ladingen nieuwe carnavalsnummers. We gaan voor de komende week dan ook een selectie maken hiervan, waarbij we de zogenaamde oudjes zeker niet zullen laten ontbreken. Lieve mensen, onze wekelijkse tip moet je intussen van buiten kennen. Blijf doorgaan met ademhalen. En aandacht voor dit carnavalsgegeven. Je weet pas of je straal bezopen bent als je op de wc zit en je probeert dan een gordel om te doen. Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Steinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluiten over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreak-managementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: lover's soul. And brother.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover.
2: Uur na uur

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Ons land heeft verschillende kleuren, van godsdienst en ras, van streek en van taal. Met een volk van stavast en niet zeuren, soms ieder voor zich, soms nou allemaal. En waar ik ook ben op de wereld, wat mijn bestemming ook is, het zal blijven hangen, dat stille verlangen, naar de kleuren die ik dan mis.

Ik heb een meisje gezoend, nog bij gaslicht op straat. En Caruso gehoord, op zijn eerste plaat. Ik heb de postzegel thuis, met Willemien.

heb de tijd nog gekend dat de radio kwam. De trekschuit net niet, wel de paardentram. Ik heb mijn bed niet gezien, ik hield mijn ogen niet droog. Toen Lindbergh destijds de oceaan overvloog. Bij de eerste Tour de France stond ik vooraan. En ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor, ik zou best 100 willen worden. Jazeker. Al was het alleen maar om te zien of er rondvaartbootjes komen. Ja, op de maan of op Venus misschien. Weet je veel?

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jette voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de Gouden Helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover
2: het uur na uur, dag

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens een tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover.

links naar rechts. Win de loterij, maar wat een pech. Het is niet veel, een kasteel. Koop je hier niet van,

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Na een weekje ertussen uit te zijn geweest, zijn we er weer met een splinternieuwe aflevering van Kate met Ralf. Nou ja, Kate met Ralf. Ik blijf het natuurlijk Kate met Ralf noemen, want dat is natuurlijk de officiële naam van ons programma. Maar Isa, we zitten hier gewoon met z'n tweeën vandaag.
1: We zitten met z'n tweeën.
0: Het voelt elkaar gewoon zo aan te kijken, ja.
1: Het voelt heel anders. Het voelt een beetje, ja, we missen iemand.
0: Ja, we missen zeker iemand. En niet de eerste de beste natuurlijk. Nee. We missen Katie.
1: Ja.
0: En voor haar een hele leuke reden natuurlijk, want ze is zeker lekker op vakantie met Han. En we hebben net al bericht gekregen dat ze zitten te luisteren vanuit
1: superleuk.
0: Engeland.
1: Ja, superleuk. Echt superleuk, ja.
0: Dus de hele lieve groeten, Katie en Han.
1: Ja, de groetjes, papa, mama.
0: Deze warme studio hier.
1: Ja, het is behoorlijk warm, hè?
0: Dus wij dachten, nou, hè, Isa, Katie is er een keer niet bij. Kom, we gaan los.
1: Dan gaan wij gewoon een keer met z'n tweeën.
0: We gaan gewoon echt het thema doen wat we al zo lang hadden willen doen.
1: Ja.
0: En dat is ons generatieverschil eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, want ja, wij schelen 21 jaar, hè? Kwamen we net
1: veel,
0: achter.
1: Hè?
0: 21 jaar schelen wij. En dat betekent dus ook, ja, dat is gewoon een lichtjaar in muziek, hè? In muziek is het een lichtjaar. Dat is gewoon gigantische verschillen. En we dachten, is dat niet leuk om de luisteraar dan gedurende de komende 2 uur mee te nemen in die verschillen? Jouw lijst toen jij 16 en tussen 16 en 20 was.
1: Ja,
0: want
1: klopt.
0: Je bent nog wel heel erg jong, maar je bent geen 16 meer.
1: Nee, dat is ook alweer een tijdje geleden.
0: Dat is een tijdje geleden. Nou, voor mij nog veel langer natuurlijk. En voor mij hetzelfde. Dus ik heb ook een lijstje samengesteld van mooie nummers toen ik in de leeftijd tussen 16 en 20 was.
1: Ja.
0: En dan gaan we eens kijken wat het verschil daartussen is en wat we daarvan weten en wat de luisteraars daarvan weten en vinden. En
1: ja, er zit een hele grote variatie in, dus dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja.
1: En ja, we zijn afgetrapt met Mirrors van Justin Timberlake. Ja, dat is echt een nummer dat vond dat ik dat mocht niet ontbreken. Het is echt een van zijn bekendste nummers die hij heeft uitgebracht. Is een nummer uit 2013 en het was het tweede single van zijn album The 2020 Experience. Het nummer gaat over twee mensen die elkaar spiegelbeeld zijn. En de spiegel die staat in weer een symbool voor verbondenheid. Nou, twee personen die samen één geheel vormen. En de inspiratie voor zijn nummer, dat was trouwens zijn vrouw, Jessica Biel.
0: Was hij toen mee getrouwd? Of nog steeds
1: nog
0: mee
1: steeds,
0: getrouwd?
1: Nog steeds. Ik heb er even opgezocht en dacht van ja, anders noem ik dit dadelijk. En dan is zijn vrouw niet meer, maar nog steeds.
0: Zij is actrice? Of
1: ik heb
0: wel een bekende
1: heel eerlijk, ik heb geen idee.
0: Ja, want ik was best wel bang, dan mag ik best wel even eerlijk zeggen, dat als jij jouw lijstje zou aanleveren, dat ik als man van middelbare leeftijd zoiets had van, oh, wat is dit? Ik ken er geen één van. Maar het viel mee.
1: Het viel mee,
0: hè? Het viel mee. En Justin Timberlake, nou, die kende zelfs ik.
1: Ja.
0: Bedoel, dus dat zo erg is nou ook weer niet.
1: Nee, precies.
0: Maar ja, Justin Timberlake is natuurlijk echt een wereldster, hè?
1: Ja.
0: Zou ik zeggen.
1: Natuurlijk ook heel erg bekend van de boyband InSync waar hij in heeft gezeten.
0: Ja.
1: Ja, en daarna natuurlijk echt uitgegroeid tot een hele succesvolle solo-artiest.
0: Ja, nog steeds.
1: Ja, nog steeds uiteraard. Ja, ja, en dit nummer kon niet ontbreken voor mij.
0: Ja, jij zei net dat de origineel is eigenlijk een veel langere versie, hè?
1: Ja, die is 8 minuten. Ik dacht van, nou, laten we dat maar niet doen, want dan...
0: Als opening.
1: Ja, dus ik heb de kortere versie gepakt.
0: Ja. Nou, leuk. Nou. Ja, deze kende ik ook. En Justin Timberlake, fantastische artiest. Heel divers. En,
1: zeker.
0: Heel mooi nummer, inderdaad.
1: Dan gaan we nu naar jou.
0: Gaan we nu naar mij. Ja, ja, dat is even een stapje terug in de tijd, Isa. 1992, toen was ik 16. Toen moest ik eigenlijk nog 16 worden in dat jaar. En een enorme wereldhit die ik destijds ook grijs gedraaid heb. Ik weet nog wel dat je dan MTV had.
1: Ja.
0: Toen MTV nog MTV was. En dan zat je echt te wachten. Ja, dat dit nummer kwam met die best wel een bijzondere videoclip. En het was natuurlijk de tijd van de Eurodance.
1: Ja.
0: Waar Nederland natuurlijk ook heel veel grote acts in had. Two Unlimited, Two Brothers on the Fourth Floor. Noem allemaal maar op. Er komen er straks nog wat voorbij.
1: Ja.
0: Maar Snap, ja, dat is, die hadden zo, waren zo succesvol in die tijd. Het was een Duitse Eurodance groep. Hit van het jaar in 1992 trouwens.
1: Oh, echt?
0: In Nederland. Ja, dit was niet te missen in dat jaar.
1: Echt?
0: Dat,
1: ja, het zegt mij eerlijk gezegd niks, maar...
0: Nee, Snap helemaal niet of...
1: Nee, het zegt mij helemaal niks.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: I've Got the Power.
1: Snap. Ja, ja.
0: En dat was volgens mij de hit die hiervoor zat.
1: Ja.
0: Maar Rhythm is a Dancer. En daar gaan we nu zo dadelijk naar luisteren. Ja, dat was niet aan te ontkomen in dat jaar. Ze had natuurlijk ook een hele beroemde rapper. Turbo B. Geheten, heel bekend geluid, hele bekende verschijning. Volgens mij ook nog in wat films gespeeld, als ik me niet vergis. Rhythm is a Dancer van Snap.

0: Ja, we luisterden naar Story of My Life van One Direction. Ja, dat is toch wel een beetje... Ja, dat kon echt niet ontbreken hoor, One Direction.
1: Goh, ik zie echt zo'n smile op jouw gezicht.
0: Ja, erg hè? Ja. Ik hoorde zo die laatste notes en dacht van, oh ja. Kom je nou, heb je dat ook als je dan weer die nummers hoort, dat je dan toch een beetje weer teruggaat in die tijd?
1: Ja, dat je denkt, moet je nagaan hoe dat van mij is.
0: Ja.
1: Op mijn leeftijd. Ja, ja. Ja, maar dat is muziek, hè? Dat zeggen we natuurlijk elke week bijna, maar het is echt zo. Dat is geweldig. Maar vertel, jij wil ons graag iets vertellen over One Direction.
0: One Direction, die ken ik natuurlijk wel. Dit nummer trouwens is het tweede single wat is uitgebracht op hun album Midnight Memories. En komt uit 2013. Het nummer gaat over een liefde die langzaam uit elkaar groeit. En de herinneringen die daarbij blijven hangen. Ja, One Direction, dat is dus was een Britse Ierse boyband die in 2010 werd gevormd tijdens het tv-programma The X Factor.

0: Dus eigenlijk wel leuk. Ze gingen allemaal solo auditie doen. En toen besloten die mensen daar, die zeggen van nou, solo lijkt me niet zo wat. We doen jullie allemaal bij elkaar en dat wordt wel wat.
1: Samen, nou, mooi geluid. Jongens zagen er goed uit over het algemeen waarschijnlijk.
0: Ik heb die audities teruggehoord. En dan denk ik echt van ja, waarom hebben ze überhaupt die mensen een kans gegeven? Want het klonk eigenlijk nergens naar.
1: Solo bedoel je?
0: Ja.
1: Niet best?
0: Nee. Ja, nou, ze hebben het programma niet gewonnen, maar ja, ze zijn uiteindelijk wel echt uitgegooid tot een van de grootste boybands in de wereld.
1: Ja, gigantisch, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, zelfs jij kent ze, dus...
1: Ja, nou, dat wil wat zeggen, hoor.
0: Dat wil wat zeggen. Ja.
1: Maar je hebt nog veel meer informatie, hè, volgens mij, over...
0: Nou ja, nog een klein beetje wie het zei net. De bandleden bestonden uit vijf gasten. Harry Styles, Nauwe Hoorn, Liam Payne, Louis Tomlinson en Zayne Malik. En nou, die bleven tot en met 2015 met z'n vijfjes. En daarna besloot Zayne de band te verlaten. En later dat jaar namen de andere bandleden ook een pauze. En ja, die duurt nu inmiddels al 10 jaar, die pauze.
1: Lange
0: 11
1: pauze,
0: denk ik, bijna 11, ja. Dus ja, ze zijn zich vooral aan het focussen op de solo-carrières.
1: Ja, Harry Styles.
0: Harry Styles,
1: moet je even vertellen. Daar ben jij pas nog geweest.
0: Ben ik pas geweest in de Johan Cruijff Arena. Ja, dat was echt tof. De eerste keer dat ik hem live had gezien. Samen met papa. Dus dat was heel gezellig. En,
1: leuk.
0: Ja, en Louis Tomlinson trouwens. Die heb ik ook live gezien met mijn broer.
1: Ja, dat vertelde jij. Ja, die is ook solo gegaan, zeg maar.
0: Ja, ja, ze zijn eigenlijk, ja. De vier zijn allemaal bezig op dit moment gewoon met solo... concerten en albums en alles. Alleen helaas is één daarvan, die is in 2024, Liam Payne, die is op 31-jarige leeftijd overleden.
1: Goh, zo jong.
0: Ja.
1: Oeh.
0: Ja, dat was een naverhaal. Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook denk ik een bestaan met enorme druk. En,
0: ja,
1: en dat wil je niet weten.
0: Er komt zoveel bij kijken, joh.
1: Nee, dus, One Direction, ja, die kon je toch niet missen de afgelopen jaren, toch?
0: Nee, die...
1: Dus
0: nee,
1: inderdaad,
0: ja.
1: Zelfs ik had ervan
0: nou ja,
1: van
0: kijk,
1: gehoord,
0: dus. Zeg, als jij het weet, dan wil het wel wat zeggen, toch?
1: Maar fijn dat je hem erop hebt gezet. Mocht niet ontbreken.
0: Mocht
1: ben
0: niet
1: ik helemaal,
0: ontbreken.
1: Helemaal met je eens. Ja, ik weet niet hoe het met jou is. Want dat is natuurlijk net Snap, hè? Rhythm is a Dancer. Mijn eerste nummertje van deze week, om het zo maar te zeggen. En dan, ja, dan ben je toch echt meteen weer terug op de feestjes, hè? Van de middelbare school.
0: Ja.
1: De klassefeestjes. En dan dit nummer. En dan, ja, dat is zo mooi om die herinnering dan weer terug te halen. Wat deed jij eigenlijk toen je 16 was? Wat deed jij toen?
0: Op school.
1: Op school, ja. Ik ook, ja.
0: Ja, we hadden het er net een beetje over. En ik zeg van ja, ik denk dat ik eigenlijk alleen maar een beetje op school heb gezeten hier en daar. Verder, ja.
1: Ja, dat was eigenlijk gewoon een hele overzichtelijke, lekkere tijd eigenlijk.
0: Gewoon school.
1: En besef je later pas.
0: Ja.
1: Ja.
0: En verder eigenlijk niet echt iets heel bijzonders. Ja, een bijbaantje.
1: Ja.
0: Gamen, nou, dat doe ik natuurlijk nog.
1: Ja.
0: Dus verder niet echt heel iets bijzonders eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Wat deed jij een beetje dan in die tijd?
1: Nou, ik heb in 92, hè, maar toen was ik natuurlijk 16, toen werd ik 16, zat ik op het hier in Oostgaard door de middelbare school. Tot 1995. En toen ben ik gaan studeren in Tilburg.
0: Ja.
1: Dus daarna een beetje mijn studententijd. Ja, wat je zegt. Die leeftijd, middelbare school, eerste bijbaantjes, studeren. Dat, ja, en dan ben je 20 en dan gaat de tijd steeds sneller. En voor je het weet ben je 49, Isa. Dus ja.
0: Ja, zo gaat dat. Zou je niet zeggen.
1: Dat zou je niet zeggen. Nou, dankjewel. Ja. Hey, ik ga hem verder oppikken.
0: Ja, leuk.
1: Met de Red Hot Chili Peppers.
0: Ja. Ja, die ken ik dan wel.
1: Ja, en die zijn nog steeds wel.
0: Jawel.
1: Die zegt, nou,
0: ja.
1: die kunnen er nog mee door. De Red Hot Chili Peppers. Ik moest ook kijken, van is dat nummer inderdaad al zo lang geleden? Dit was het nummer, volgens mij, waarmee ze in Nederland in ieder geval echt al doorbraken.
0: Ja.
1: Under the Bridge. Ook weer in 1992. Het was voor de Red Hot Chili Peppers best wel een stevige rockband eigenlijk. Was het een redelijk rustig nummer.
0: Ja,
1: ik denk
0: klopt,
1: dat het daarom zo misschien zo aangeslagen is. En de vaste luisteraars weten dat ik altijd wel met melodie en zo bezig ben. En nooit weet wat de tekst is van een nummer. Echt,
0: ja.
1: ik zing 20 jaar een nummer en dan, oh, ik zong het altijd verkeerd. En deze, ik wist dus eigenlijk helemaal niet waar het over ging. Maar het gaat over de drugsverslaving van de zanger Anthony Kiedis. Dus eigenlijk helemaal geen leuke aanleiding.
0: Nee, dat is best wel een zwaar...
1: zwaar thema, ja. Maar het heeft wel een prachtig nummer opgeleverd. Under the Bridge.

0: Ja, we luisteren naar Shut Up and Dance van Walk the Moon. Een nummer uit 2014. Shut Up and Dance gaat over het loslaten van zorgen en gewoon genieten van het moment. Het nummer is gebaseerd op een waar gebeurde gebeurtenis, waarbij de zanger op een feestje in Los Angeles door een vrouw de dansvloer op werd getrokken. Ja, en toen zei ze de woorden, shut up and dance with me.
1: Shut up and dance.
0: Ja.
1: Gewoon mond dicht, hoppakee.
0: Gewoon huppatee, gewoon de dansvloer op. Ja.
1: Ja.
0: Dus vond ik wel een leuk feitje om erbij te noemen.
1: Lekker nummer dit.
0: Ja, dit. Ja. Nou, ik wist ook niet dat het al best wel lang. Nu kan je wel op zich wel zeggen dat het een oud nummer is.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat het zo'n oud nummer was.
1: Ja, ik moet eerst zeggen dat Walk the Moon. Geen idee. Walk the Moon, nou, hebben we verder nog iets gedaan?
0: Ze hebben een heel album waar dit nummer ook op stond. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik alleen deze ken van ze.
1: Dit doet het ook heel goed op grote festivals en grote massa's, denk ik.
0: Ja, maar bij zo'n nummer kan je eigenlijk niet stilzitten.
1: Dat is net zo bij Avicii, vind ik. Avicii, dat over 20 jaar waarschijnlijk nog steeds. Ja, dat blijft een bepaalde catchy, dat doet iets.
0: Ja.
1: Geweldig. En daar hoort dit nummer, vind ik, ook bij, want ik ken hem natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Heerlijk.
1: Ja. Maar ja, Isa, nu weten we ongeveer, we kijken naar de klok en dan rond 10:30 weten wij allebei hoe laat het is.
0: Ja,
1: want ondanks dat Katie er niet is, moet ons wel ergeren.
0: Gaan we toch doen.
1: Gaan we toch doen.

0: Want ja, ik dacht, Katie is er niet. Misschien kom ik er een keer een weekje mee weg. Maar jij zei, nee. Gewoon ergernis.
1: Gewoon ergernis.
0: Dus moest ik er diep gaan nadenken.
1: Ja, ik ben heel benieuwd wat jij hebt.
0: Ja, wie trapt hem af?
1: Ja, maar voor Isa. Mij mag je...
0: Ja, zal ik...
1: Ja, begin jij maar.
0: Nou, het is... wij vinden het fijn, Frederike en ik thuis, om lekker vers te koken. Hè? Lekker vers. Ja. Met verse groenten. Vers fruit. Gewoon alles netjes snijden en zo. En dan, soms, als ik dan laat thuis kom, dan denk ik van... Oh, echt verschrikkelijk. Moet je dat weer gaan doen? Ja. Maar dan
1: heb je
0: toch... Ja, maar uiteindelijk valt het mee. Dan heb je toch een kwartiertje, half uurtje later... heb je toch een, nou ja, gezonde maaltijd, dat denk je dan tenminste, op tafel staan. En dat is allemaal prima, maar er is één groente.
1: Ja.
0: Nou, als je die opensnijdt, dan springen de pitjes om de oren. Weet jij wel wat ik bedoel of niet? Snij jij wel eens een, slacht jij wel eens een paprika?
1: Nou ja, de paprika, ik dacht aan een paprika, ja.
0: Paprika.
1: Is het een paprika?
0: Ja.
1: Ja.
0: Misschien dat jij mij zo gaat zeggen van... Ralf, er zijn ook pitloze paprika's.
1: Nou, niet
0: geen idee. Weten. Of Tante Wil gaat het zo dadelijk appen natuurlijk. Ja, van Ralf, er zijn ook pitloze paprika's. Of koop gewoon zo'n Bami pakket, Ralf. Gewoon zo'n gesneden pakket. Ja. Maar goed, wat ik net zei. Wij vinden het fijn om dat gewoon zelf te doen. Er zitten overal die pitjes. Die liggen door je hele keuken.
1: Zelf van die kleine rottingen.
0: Dus en ze springen ook alle kanten op. Hè? Dus dan snij je hem zo heel mooi zo dat velletje snij je open. Ja. Ik zit het nu echt voor te doen.
1: Ja.
0: Kan niemand zien, dan maakt niet uit. Jij kan het zien.
1: Ik kan het zien, ja.
0: En dan hebben we gewoon zo'n gewone paprika. Of ook vaak zo'n puntpaprika.
1: Ja.
0: Maar het zit allebei helemaal vol met van die pitjes. En dan sta je daar echt zo met je mesje zo die pitjes zo uit te pulken.
1: Ja.
0: Ja, en dat lukt dan maar voor de helft. En de rest die vind je dan... s'avonds ligt de hele keuken nog vol met van die
1: roddingen. Die blijf je tegenkomen.
0: En er zijn trouwens, zit ik nu te denken, ook mensen die volgens mij zo met pit en al gewoon de pan in gooien.
1: Echt?
0: Ja, ik vind dat... Ik weet niet. Ik vind dat niet lekker of zo. Of wij doen dat nooit. Ik ontpit hem helemaal.
1: Ja, ik
0: met die ellende dus
1: vaak,
0: tot gevolg.
1: Paprika's, maar...
0: echt.
1: Volgens mij is dat toch niet de bedoeling dat...
0: Ja, die mensen die hebben dat misschien zijn ook zo zat, net als ik. Die hebben zoiets van, ik trek hem open.
1: Ja.
0: Ik maak hem een blokje en up, ik gooi het gewoon zo de pan in. En ik sta op dat punt hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Ja, want dat is ergernis.
1: Ja, weet je wat dan toch helpt? Die SUV, Ralf. Die Porsche Cayenne.
0: Ja, toch weer die
1: maar
0: SUV.
1: Maar misschien komen daar ook dan weer die pitjes in
0: toch trekt. Weer die SUV. Oh, jullie mazen niet bij en toch komt die SUV
1: ja,
0: weer.
1: Toch die hou ik erin.
0: Ja, maar help me even dan. Wat is de link?
1: Ja, wat is het? Ja.
0: Er is altijd een link.
1: Er is altijd een link. Ja, dan zeg je wat. Nou ja.
0: Nou ja, de vorige keer had jullie ma natuurlijk ook genoemd. Toen was de link eigenlijk een beetje van... Ja, met zo'n Porsche Cayenne, dan ga je niet thuis staan te
1: snijden. Nee, dan pak je gewoon die Porsche Cayenne. Ga je gewoon uit eten.
0: Ga je uit eten.
1: En bestel je iets met paprika.
0: Ja, en dan laat je die kok gewoon anders in de keuken.
1: Ja, nou.
0: Ja, dat is misschien toch wel een idee. Ja, nou dat was dus wel mijn ergernis van deze week.
1: Ja.
0: Toch die de pitjes van de paprika.
1: Ik vond dat er wel pit in zat.
0: Dat wel, hè?
1: Ja, die moest ik even maken.
0: Ja, heel goed. Heel
1: ja.
0: Goed.
1: Nou, ik heb natuurlijk... ik moest deze keer natuurlijk ook een ergernis verzinnen. En ik zat allemaal te denken. En ik dacht van ja, lastig. Maar ineens had ik hem. Ja, we hebben dus... ik moet natuurlijk nou ook wat meer de honden uitlaten. Nou, dat is allemaal geen probleem. Doe ik mijn liefde en plezier. En we hebben zo'n handvat, hè, waar de riem dan aan vast zit. En er zit dan zo'n... ga ik het ook uitbeelden hoor.
0: Ja, nee, ik zit om te kijken. Hoe gaat dit?
1: Zet dan zo'n bakje aan. En daar kan je dan die poepzakjes in doen.
0: Meen je niet?
1: Ja.
0: Aan het handvat van de riem zit een bakje voor
1: zit
0: de poepzakjes.
1: Een bakje en dan doe je die poepzakjes, weet je wel. Dat je dan gewoon zo makkelijk... Ja, dat denk je.
0: Dat je er niet meer lekker zo in je zak zo hoeft.
1: Ja. Nou, dat denk je. Totdat je halverwege je ronde bent. En in één keer achter je omkijkt. En een heel spoor van die zakjes. Dat het helemaal uitgerold is. Want namelijk dat klepje dat bij de riem erbij zit, dat laat los. Het klepje laat los. Zakje valt eruit. Dat rolt helemaal uit.
0: Met de poep erin?
1: Nee.
0: Oh nee, wacht even. Het is een klepje voor nieuwe zakjes, voor schone zakjes.
1: Voor schone zakjes. Oh, jij dacht.
0: Ik dacht dat het een bewaardoosje was voor je gebruikte zakjes.
1: Ik snap je verwarring.
0: Okay,
1: even
0: nee.
1: Voor de duidelijkheid.
0: Ik heb geen honden, beste mensen. Dus
1: ik snap je verwarring nu. Voor de luisteraars nog even. Ja. Het gaat dus echt om de poepzakjes. Hè? En er zit nog geen poep in.
0: Op rolletje of zo.
1: In een rolletje doe je daarin. Klepje dicht. En dan kan je die zo makkelijk eruit trekken.
0: Ja, begrijp ik hem.
1: Maar ja. Als dat klepje open gaat...
0: Wow.
1: En dan rolt hij helemaal uit.
0: Ja.
1: Zou ik dat te handen zijn?
0: Kun je wel makkelijk de weg naar huis terugvinden. Toch?
1: Ja. Maar dan is het eigenlijk nog een ergernis erbovenop. Want hè, dan is het helemaal uitgerold. Denk van ja, dan moet ik dat er thuis oprollen. Dan leg ik het aan de kant. Nou, wat denk je? Ga ik weer met ze uit. Zakjes vergeten.
0: Zakjes vergeten.
1: En wat denk je? Ja. De hond die gaat even zitten.
0: Tuurlijk. Ergens
1: waar het niet de bedoeling is.
0: Oh, alsof hij het wist. Gewoon en. Ja. En dan, Isa, wat doe jij dan? Als dan, je zakjes hebt?
1: Ik ben zo netjes geweest om eerst de honden even thuis te zetten. Een zakje te pakken en terug te lopen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Nou, dat siert je.
1: Ja.
0: Ik zou bijna een oproep van maken. Beste mensen, beste hondeneigenaren. Hoor je dat? Zo kan het ook.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, ik zie zo vaak mensen met die zakjes. En ik ben natuurlijk heel blij mee. Ik heb zelf geen honden. En ja, hondenpoep, het is echt zo ranzig. We hebben het al vaker hier in de uitzending erover gehad. Maar het is wel een gedoe, denk ik. Zo, met die zakjes. En dan als het dan gevuld is, om het zo maar te zeggen. En dan,
1: ja, dat is niet lekker. Ah. Ik zal de details besparen, maar dat...
0: Ja, nee.
1: Nee, maar normaal doen ze het echt gewoon keurig gewoon waar het mag. Maar ja, soms dan hebben ze zoiets van... Nou, daar hebben ze er ook eigenlijk letterlijk scheid aan.
0: Ja, precies. Oh, je bent wel van de one-liners vandaag.
1: Ja, dat is mooi. Wel een dingetje voor mij, ja.
0: Hey, maar nog even voor mij. Dat klepje, was dat gewoon niet goed dicht? Of werkt het systeem gewoon niet zo lekker?
1: Nou, dat klepje, dat is gewoon een beetje... Ja, dat is denk ik versleten of zo. Dat klemt gewoon niet zoals het moet, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus het moet toch een keer naar gekeken worden.
0: Maar wel een mooi systeem. Ik ken het.
1: Het is heel handig als het gewoon goed werkt.
0: Ja, precies. Als het goed werkt. Dat is een hele nuttige toevoeging.
1: Precies.
0: En met dit gezegd hebbende.
1: Kunnen we
0: afsluiten, hè?
1: Ja, we kunnen afsluiten.
0: Oh, we hebben ons toch weer geërgerd. En voel je hem ook zoals jullie mama altijd voelt?
1: Nou,
0: opluchting?
1: Ja, ik voel wel gelijk opluchting, ja.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Kijk, daar is hij voor bedoeld, hè? Goed, zullen we lekker naar de muziek gaan? Ja, we blijven weer in 1992, joh. Ik kom maar niet uit dat jaar. Dat is ook echt wat.
1: Nee, dat zei je al, hè? Dat echt dat je daar veel nummers van had, toch?
0: Ja, ja, jij had heel keurig de jaren verdeeld over de lijst die je ingeleverd had.
1: Ja.
0: Maar ik niet. Ik heb een beetje zo gekeken van wat wilde ik graag laten horen. Vind ik mooi. Nou, en dan toevallig heel veel 1992. Crisscross, Jump. Jij, ik kwam net binnen en je zei van ja, dit nummer, ik dacht dat ik het kende.
1: Ja.
0: Maar jij had waarschijnlijk de Eddie Van Halen versie in je hoofd.
1: Ging ik hem downloaden en toen dacht van, oh, dat is toch een andere.
0: Die is iets ouder. Deze is van dat Amerikaanse hip-hop duo. Die mannetjes waren toen 13.
1: Ja, ik had de videoclip gezien, ja.
0: Ja, twee van die rappende jongetjes. Ik heb even gekeken hoe ze zich noemden in die tijd. Het is Chris McDaddy Kelly en Chris Daddy Mac Smith.
1: Oké.
0: Okay. Nou, Daddy Mac, ja, dat was een beetje de naam in de scene van die boys.
1: Ja.
0: Die waren dus inderdaad 13 jaar oud. Ja, net zoals wat ik net zei over Snap. Ja, dit nummer kon je ook niet aan ontkomen in dat jaar. Werd overal gedraaid. Was een grote hit. Het is daarna niet heel veel meer geworden met de jongens. Ik geloof dat één zelfs overleden is.
1: Ondertussen.
0: Ik zat te denken, 13 jaar ook, ongelooflijk. En dan zo'n hit en al die aandacht en al die druk. En dat het zal wat geweest zijn.
1: Nee, dat zal wel inderdaad.
0: Crisscross, Jump.

0: Ja, we luisterden naar Sexy als ik dans van Nielson. Lekker nummertje, hè?
1: Ja, vind ik wel. Mooi, ja. Mooi ritme ook. Lekker, ja, nee, goed nummertje.
0: Word ik, normaal ben ik niet zo van Nederlandstalige muziek, zoals je weet. Maar deze maak ik graag een uitzondering voor.
1: Nou, er zijn wel meer artiesten waar jij graag een uitzondering van maakt. Maar daar gaan we het zo nog over hebben, toch?
0: Ja, jawel. Nou, dat is waar.
1: Never mind.
0: ja, het nummer gaat eigenlijk over iets heel simpels. Je hoeft geen goede danser te zijn om jezelf zeker te voelen. Ja, Nielson die brak eigenlijk door. Sorry. Nielson die brak eigenlijk door met door mee te doen aan het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Beauty and the Brains. Zeg jij dat iets?
1: Nee.
0: Het nummer van hem?
1: Nee.
0: Ja, dat is een nummer van hem. Daar is het eigenlijk al een beetje mee begonnen in 2012.
1: 2012 alweer?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Ja. Nee. Hij had niet gewonnen, maar ja, dat was echt een enorme hit. En ja, daarna kwamen nummers zoals, zoals deze. En Hoe van Miss Montreal erbij. Ken je ook niet?
1: Nee, ik ken alleen maar deze.
0: Ja.
1: Sexy
0: ja.
1: Als ik dans. Is dat de grootste hit geweest? Of?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, ja, ik ken Nielson wel, maar ik, ja. Nee, nummers verder. Hij treedt nog steeds op ook? Of
0: jawel, hij treedt nog, nog wel op. Maar ja, het is niet dat hij echt, volgens mij is hij niet echt, weet je wel, jaarlijks super actief of zo. Maar
1: ja.
0: Wel, ja. Ik vind wel de muziek die hij maakt, dat zijn wel leuke nummers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dit ook een mooie. Maar het singer-songwriter programma is inderdaad bekend geworden.
0: Ja, dat is wat je net zegt.
1: Ja, ik herken dat programma. Ik denk dat ik al weet wat je bedoelt. Het was natuurlijk heel iets anders dan Holland's Got Talent of The X Factor.
0: Ja.
1: Maar echt inderdaad, singer-songwriters vrij sober. Vaak met een gitaartje of zo erbij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want volgens mij zat hij daar ook echt met zijn op een krukje met zijn gitaar. En toen zong hij volgens mij dat nummer Beauty and the Brains.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Nielson. Dus,
0: Nielson, ja.
1: Wat is zijn echte naam eigenlijk? Niels?
0: Ik denk gewoon Nielson. Denk je? Ja. Dat is een vraagje me wat.
1: Ja, nou.
0: Gaan we
1: zo even op terug.
0: Ja.
1: Ja, en dan iets totaal anders. Na al dat geweld en dat Eurodance geweld en de Chili Peppers en Criss Cross en zo, dacht
0: even
1: ik van
0: iets
1: nou,
0: heel
1: ik
0: moet rustig. Er even iets
1: heel anders opzetten. Wat in 1992 ook een enorme hit was, natuurlijk ook omdat toen de Olympische Zomerspelen in Barcelona waren, was natuurlijk het duet van Freddie Mercury met Montserrat Caballé, de operazangeres Montserrat Caballé, geboren in Barcelona trouwens. Barcelona.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk nooit geweten hoe zat dat nou precies. Want Freddie Mercury is natuurlijk overleden in 1991. Dus het jaar daarvoor. Dus hoe kan dat nou?
0: Ja.
1: Het schijnt al opgenomen te zijn in 1987. Dus 5 jaar daarvoor. Oh. Toen is het ook al uitgebracht. Maar heeft het niet zo gek veel gedaan.
0: Ja.
1: En toen dachten ze, hey, de Olympische Spelen in Barcelona komen eraan in 1992. En hebben ze rondom die Olympische Spelen hebben ze dat nummer weer groots gelanceerd. En toen is het echt natuurlijk de hitlijsten ingeskyrocket. Gigantisch. Maar toen was Freddy dus eigenlijk al, toen was hij al een jaar overleden.
0: Oh joh, dat wist ik niet, hè.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik zoek het even uit, want er was bij mij ook altijd nog een vraagteken. Ja. Van hoe zat het nou precies? Want ik weet dat het in 92 ook natuurlijk een knallen van een hit was. En je associeert het ook echt met de Olympische Spelen en met de stad Barcelona.
0: Ja.
1: En een ontzettend geslaagd duet van twee fantastische stemmen.
0: Zeker.
1: Freddie Mercury, Montserrat Caballé met Barcelona.

0: ja. Toch?
1: Ja.
0: Deze ken je, hè?
1: Deze ken ik, ja. Die vind ik echt heel, heel, heel prachtig, ja. Ook gewoon die combinatie van dat opera en dan die Freddie Mercury. Ja, dat is echt, echt heel mooi.
0: Ja, iedereen wist natuurlijk toen al natuurlijk dat Freddie een aardig nootje kon zingen, maar dit heeft
1: nou,
0: hem wel...
1: Nou ja, dit is echt bizar.
0: Twee dingen, Isa. Ten eerste, we zijn natuurlijk de luisteraars nog verschuldigd de echte naam van Nielsson.
1: Ja.
0: Ik zit even met Wikipedia voor me. Dat is Niels Littooi.
1: Nou,
0: Niels Littooi. Ja. En dat wordt dan Nielsson.
1: Nou ja, ik dacht echt dat zijn naam gewoon Nielsson, Nielsson was. Dus heb ik ook wat geleerd.
0: Nou, we dat weer even rechtgezet. Zijn we er weer op teruggekomen. En jij hebt volgens mij nog een ontzettend leuke tip van onze lieve tante Wil.
1: Tante Wil. Wil weet raad, hè?
0: Wil weet raad.
1: Ja. Die, die komt ook even terug op jouw situatie met de paprika.
0: Ja.
1: Nou, ik zal gewoon even oplezen wat ze heeft gestuurd.
0: Ja.
1: Ralf, niet zo moeilijk hoor. Punt paprika aan de bovenkant, kap je eraf. Dan de opening naar beneden, natuurlijk, tussen haakjes. Bakje of papier eronder en wrijven. Tussen je handen komen de meeste pitjes eruit. Paprika bovenkant indrukken, dan door midden kun je zo de pitjes met het mesje weghalen. Volg het een beetje? Ja, het is wel een...
0: Nee, het is net zo'n handleiding echt.
1: Ja, het is echt, echt een handleiding.
0: Wauw, nou, sowieso hartelijk bedankt Tante Wil. Super. Ik ga hem nog even bekijken.
1: Moet
0: eventjes een paprikaatje erbij pakken en even dat dan... Klinkt ingewikkeld, maar is het misschien...
1: Misschien moet je het ook even gewoon stap voor stap doornemen. Het is natuurlijk ook een beetje een mondjevol berichtje.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus...
0: Dankjewel voor het delen. En Tante Wil, nogmaals bedankt voor de tip. Altijd
1: voor
0: fijn
1: tip,
0: om te weten dat Tante Wil altijd meeluistert. En dan met de ergernissen, onze ergernissen, dan toch even op basis van haar levenservaring even die oplossing erin gooit.
1: Ja. Jij gaat straks oefenen met de paprika?
0: Ik ga straks oefenen met de paprika. Het eerste wat ik doe als ik thuis kom, punt paprika uit de koelkast. En eens even kijken of dat werkt zo.
1: Ja.
0: Ja. Wij zitten natuurlijk naar elkaar te kijken, maar ook angstvallig zo'n beetje naar de klok. Want we zitten natuurlijk met dat journaal, met het ellendige journaal.
1: Blijft een dingetje. Dat ik denk van
0: ben je net lekker bezig.
1: Ja, dat.
0: Dus hoe zitten we de tijd technisch in, Isa?
1: Ja,
0: Is het al journaaltijd?
1: Ja, nog niet. We moeten nog eventjes een beetje
0: doorgaan. Even vol praten.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat ik net dus al zei, ik zit even nog even naar mijn lijst te kijken. En het volgende nummer, straks, gaat u niks verklappen,
1: nee.
0: Want het komt nationaal, is eindelijk zijn we aangeland in 1993. Hè? Eindelijk.
1: Ja.
0: Eindelijk zijn we uit 1992 uit. En dan gaan we over naar 1993. Daar heb ik dan meteen weer heel veel nummers van. Maar goed, wat ik zeg, is blijkbaar een belangrijke periode voor me geweest. Of gewoon hele mooie nummers in dat jaar verschenen, dat ik vind. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. We gaan naar het nieuws.
0: Oh, we gaan naar het nieuws, hoor ik net.
1: Ja,
0: nou,
1: we gaan
0: uit. Tot straks.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: Ja, de Oostgarten site, die hoort natuurlijk ook gewoon weer bij.
1: Ja, natuurlijk. Dat gaat gewoon door, hè?
0: Ja, het is nou natuurlijk en het presenteren en de Oostgarten site.
1: Gaat het nog?
0: Ja hoor.
1: Nou,
0: ja.
1: Je doet het geweldig.
0: Nou, dankjewel Ralf. Dat vind ik heel lief dat je het zegt. Nou, ik heb weer een aantal dingetjes. Als je op zoek bent naar een avond vol muziek, gezelligheid en verrassingen, dan is er een Silent Bingo show. Ja, dat is dan precies wat je zoekt. Dat is op vrijdag 12 juni. Een koptelefoon op en een bingokaart in de hand. Beleef je bingo zoals je dat nog nooit hebt meegemaakt. Terwijl de grootste hits uit verschillende decennia door je koptelefoon klinken, zing je uit volle borst mee en speel je tegelijkertijd mee voor leuke prijzen. Verwacht een unieke mix van silent disco, meezingfeest en bingo met een speelse twist. Of je nu komt met vrienden, familie of collega's, het belooft een avond te worden vol lachen, dansen en onvergetelijke momenten. Ja, dat is in de Klapijstraat, onder andere de Kletserij, de Pub en de Mlijn doen eraan mee. En dat is vanaf 8 uur.
1: Geweldig toch?
0: Ja.
1: Hoe kun je de bingo weer hip maken? En,
0: nou ja, dat, ik, vond het, ik zag het voorbij komen. Ik dacht van nou, ik vind het eigenlijk wel, wel geinig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, leuke tip.
0: Ja. Wat ik ook leuk vond, ik wist namelijk helemaal niet dat dat bestond. Er bestaat namelijk een Worldwide Knit in the Public Day. Wist jij dat?
1: Dat is iets met breien dan. Hè?
0: Ja?
1: Ja, nee.
0: Ja?
1: Nee.
0: Nou, ook niet. Ik zag het erbij komen en dacht van nou, die doe ik er ook in. Het is namelijk een wereldwijd initiatief dat in 2005 werd opgericht door Danielle Landes. Het idee is simpel, mensen samenbrengen door gezamenlijk te handwerken. Inmiddels wordt de dag jaarlijks in tientallen landen georganiseerd onder het motto Better Living Through Stitching Together. Nou, vond ik ook wel geinig. ook in Oostgarten wordt deze dag gevierd. Op het plein bij winkelcentrum Arkenonk komen handwerkliefhebbers samen om hun hobby te delen. Inspiratie op te doen en nieuwe mensen te ontmoeten. Nou, of je nu breit, haakt, kilt, tekent of aan diamond painting doet, iedereen is welkom. En dan naast gezellig samen handwerken is er ook nog een gratis workshop breien voor beginners. Dus dat is zaterdag 13 juni in Arkenonk van tussen 11 en 3.
1: Nou, ook dat.
0: Ralf, ja,
1: handwerken,
0: jij,
1: denk je, handwerken nou, is niet direct mijn ding.
0: Nee.
1: Je kan het, ik weet niet of Frederike luistert, maar
0: ja,
1: die houdt hier wel van.
0: Ja, misschien Frederike.
1: Dus maar het is leuk om op die manier toch weer mensen bij elkaar te brengen.
0: Ja, ja. Ik vond het ook zeker leuk. Misschien nu wel iets wat je, dat zie ik jou en Frederik wel doen.
1: Nu ga ik opletten.
0: Ja, als je op zoek bent naar leuke koopjes of verborgen schatten, dan mag je een bezoek aan de Rommelmarkt in Floralia Park niet ontbreken. Op deze gezellige markt vind je kramen vol tweedehands spullen, terwijl je geniet van een ontspannen sfeer met hapjes, drankjes en muzikaal entertainment. De Rommelmarkt is leuk voor jong en oud. Kinderen die kunnen tussen alle ruimte even spelen. En de volwassenen die kunnen lekker struinen tussen de vele kraampjes. Nou, als je zelf ook nog spullen die een tweede leven hebt wil verkopen, dan kun je ook een eigen kraam of verkoopplek huren.
1: Ja, nee, dat is mijn ding inderdaad. Ja, ja, vind ik leuk.
0: Ja, ja. Dat is dus op het Floralia Park. En dat is 14 juni, 30 augustus en 20 september.
1: Oké, okay, ja.
0: Dus je hebt drie data's.
1: Die ga ik even goed in de gaten houden.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Ja, ja. Helemaal goed.
1: Nou, ja, we hebben hier genoeg te doen. We hebben natuurlijk net het parkfeest gehad in Oosterhout. Dat kon u niet missen. En nu, de agenda gaat u gewoon door. Dus dank voor deze leuke tips. We hoeven ons weer niet te vervelen in het mooie Oosterhout.
0: Nee, precies. En ik zie ook dat ik volgens mij de volgende ben weer.
1: Ja, jij mag verder met een
0: met
1: door
0: Adele.
1: Jou uitgekozen nummertje.
0: Ach, Adele.
1: Welke gaat dat zijn?
0: Ja, All I Ask van Adele.
1: Oei.
0: Ik heb een beetje een zwakje voor Adele.
1: Ja, wie niet zou ik bijna zeggen, toch?
0: Ik vind dat zo'n topvrouw.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Dat is, en, die heeft natuurlijk ook al een best een lange carrière als je zo terugkijkt. Al.
0: Ja, echt en, al lang hoor.
1: Ja. Want ze is natuurlijk als een heel jong meisje. Ja, ze moet nog heel jong zijn geweest.
0: Ja, precies leeftijd weet ik niet. Maar dat is volgens mij wel nog echt jong, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik heb gekozen voor All I Ask. Want ik heb even gekeken naar het album. Het nummer komt van het album 25. Die uit 2015 komt. En dit vond ik persoonlijk gewoon echt een heel mooi nummer. Want ik hou gewoon van een mooie ballad. Wat ik dus niet wist is dat Bruno Mars dus heeft meegewerkt aan dit nummer.
1: Wist ik ook niet.
0: Nee.
1: Nou, ja, die het eerste beste.
0: Nee, dat is toch wel een grote naam die daaraan meedoet. Hè?
1: Ja.
0: En ze wouden dus eigenlijk ervoor kiezen om het een up-tempo te maken. Maar het is toch uiteindelijk een piano ballad geworden. Dat is wel beter ook, vind ik eigenlijk. Even kijken. Adele, die kennen we natuurlijk als een Britse zangeres en songwriter uit Londen. En wat ik ook niet wist, is dat ze namelijk ontdekt werd via MySpace. Een of ander internet platform uit de jaren 2000. Zegt het jou iets, MySpace?
1: Nee. Is het dan een soort van wat nu TikTok is of zo?
0: Ja, ik denk zoiets. Ja, daar
1: had ze gewoon daar stond ze zingend. Had ze zich zelf ook. Nee, geen idee. Nee.
0: Daar heeft ze met plaatcontact in contact gekomen. En heeft ze ook een plaatcontract aangeboden gekregen.
1: Zo kan het gaan, Isa.
0: Zo kan het gaan. Ja. Dus ik denk dat we het maar gewoon even lekker naar gaan luisteren.
1: Heel goed idee.
0: All I Ask van Adele.

0: Ja, 1993. Daar is hij dan eindelijk het eerste nummer uit 1993.
1: Ja.
0: De Spin Doctors met Two Princes.
1: Lekker nummertje hoor.
0: Lekker nummertje. Ik zei net tegen jou, want je zei lekker nummertje. Ik zeg ja, ik heb wel getwijfeld om hem erop te laten staan op de lijst. Want voor mijn gevoel is dit nummer heel vaak gedraaid of op overzichts-cd's gestaan. Geen idee. Dus ik dacht van misschien is het niet zo spannend. Maar je hebt gelijk. Het is en blijft een lekker nummertje.
1: Ja, ik ben blij dat je hem erop hebt gezet.
0: Ik heb er verder ook helemaal geen achtergrondinformatie bij. Een beetje een one day fly volgens mij. Spin Doctors.
1: Ja.
0: Nooit meer iets van gehoord. Tenminste, ik niet. Two Princes.
1: Nou, helemaal
0: dat
1: goed.
0: Dus. Ja.
1: Dan ga ik verder met mijn nummertje. Dat is namelijk What Do You Mean van Justin Bieber. Ja, Justin Bieber is natuurlijk ook iemand die, die kan ook niet ontbreken.
0: Ja.
1: Nou, we hebben het natuurlijk al gehad over hè, Adele, hoe zij ontdekt is. Justin Bieber is een beetje hetzelfde verhaal, maar dan via YouTube. Die is daar ook ontdekt en nu ook natuurlijk heel populair. Ik heb wel gekozen voor de akoestische versie. Die vond ik namelijk gewoon iets prettiger om naar te luisteren. En het nummer gaat over de verwarring die kan ontstaan in een relatie wanneer iemand steeds tegenstrijdige signalingen afgeeft. Ja, Justin Bieber zingt over het gevoel dat je niet goed weet waar je aan toe bent en stelt erom steeds de vraag, nou wat denk je? What do you mean? Ja. Nou, we gaan lekker naar luisteren. What do you mean van Justin Bieber?

0: gaan gewoon lekker door met die Eurodance. Die van de lekker. Duitse. Ja, hè?
1: Ja.
0: Die van de Duitse groep Culture Beat. Mr. Vane, ook uit 1993. Maar om even aan te geven hoe groot dat toen was en hoe succesvol dat toen was. Nummer 1 in 19 landen.
1: 19.
0: Nummer 1 in 19 landen, dit nummer.
1: Ja, dus dan,
0: dat was bijna toen een garantie voor succes, zo'n formule. Hè. Dus ik zei net al tegen jou, het is dan vaak een rappend couplet.
1: Ja.
0: En dan vaak een mooie dame daarnaast die dan het refrein voor haar rekening neemt. En dan die catchy synthesizer en alles. Nou, het zit allemaal geweldig in elkaar. Ik vond deze altijd heel mooi. Ik zei net ook tegen jou, ik zie mezelf dan meteen weer op zo'n hakkend op zo'n dansvloertje staan op de feestjes. Altijd, altijd leuk. Maar voor de mensen die zeggen van nou, nu heb ik het al een beetje gehad, Eurodance. Blijf luisteren. Draai vooral niet weg, want er komen straks nog wel wat rustige nummers voorbij.
1: Ja, de galplaat. Dat was natuurlijk nou wel even een beetje een uitdaging. Want ja, normaal gesproken weet ik natuurlijk altijd wat er aankomt. Ja, dan weet ik het nummer, maar vaak weet ik alsnog niet wat het is. Nu heb ik dus echt blind een plaat gepakt.
0: Dat is best lastig, hè?
1: Was lastig.
0: Ik heb niet gekeken, maar ik zag je zo vanuit een ooghoek, zag ik je bezig.
1: Ja, ik heb echt met mijn ogen dicht en dan op gevoel dat singeltje eruit gepakt.
0: Ja.
1: En dus ja, ik weet het ook echt niet. En,
0: ben zo benieuwd. Nou
1: ja, ik ook.
0: Gaan we samen proberen erachter te komen.
1: Zullen we gaan luisteren?
0: Doe maar.

0: Ja.
1: Ja.
0: Niet eentje waarvan meteen zeiden van, oh, dat is die.
1: Ik zei tegen jou, ja, Rolf, sorry, maar aan mij heb je echt niet veel, want...
0: Ja, hij is van voor jouw geboortejaar. Die conclusie hadden we getrokken.
1: Ja. Ja, sowieso.
0: Ik dacht, tweede helft jaren 80. En het deed me... Ja, het was een, denk ik, een vrouwelijke rockband. Dus het deed me meteen denken aan de Bangles. Maar dan wel met een andere zangeres dan Susanna Hoffs. Maar dat, die wisselde nogal eens van zangeres. Dus ja, als ik zou moeten gokken, zou ik dan toch... Ik weet niks beters dan dat. Tweede helft jaren 80, de Bangles. Het nummer, geen idee. Dus Isa, wat is het?
1: Ik ga gewoon even het singeltje erbij pakken.
0: Ja.
1: Hij heet, ja, What I Meant to Say van de Bengals.
0: Ah, ja.
1: Maar knap hoor, maar dat zat je dus wel goed, hè?
0: Ja, ja, de combinatie van het geluid van die tijd en dan een vrouwelijke rockband, dat kon niet heel veel anders zijn dan de Bengals.
1: Ja.
0: En Susanna Hoffs, de kleine Susanna Hoffs natuurlijk, die natuurlijk vroeger bij iedere jongen boven het bed hing. We hebben het al een keer over gehad. Die zong de meeste singles in.
1: Ja.
0: Maar ook andere bandleden zongen wel eens een single in. En dat is dus blijkbaar dit de een van.
1: Ja.
0: Nou, toch?
1: Dankzij jou.
0: De Bangles. Ja. Maar van voor jouw geboortejaar. Want dit nummer gaan we zo even uitzoeken.
1: Ja, dat gaan we zo even uitzoeken. Normaal doe ik dat natuurlijk altijd in de tussentijd.
0: Precies.
1: Maar daar komen we dadelijk wel eventjes op terug.
0: Hé, leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we toch weer door met de lijst, hè? Want snel door. Ik ben aan de beurt, denk ik, hè?
0: Ja.
1: Ja, Little Mix.
0: Little Mix.
1: Zo voor veel mensen waarschijnlijk, die horen die namen, die denken van ja, daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Ik ben er één van.
1: Ja, snap ik. Het is ook, ja, het is vooral ook een meidengroep die heel bekend was in, ja, ze zijn nu op een pauze, maar heel bekend was in Engeland. Dus ja, in Europa niet zozeer. Het nummer is Shout Out To My Ex van Little Mix. En het gaat over het afsluiten van een relatie en sterker uit een break-up komen. In het nummer bedankt Little Mix eigenlijk hun exen op een sarcastische manier. Ja, niet omdat de relatie zo geweldig was, maar omdat ze door hun ervaring, door die ervaring sterker, zelfstandiger en zelfverzekerder zijn geworden. Sorry. Ook nog even leuk om bij te vertellen. Bij de Brit Awards in 2017 won dit nummer ook British Single of the Year. En toen de award in ontvangst was genomen, toen bedankten ze ook nog even hun exen met een knipoog.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Ja. Dus echt een, voor Little Mix hun doen is het ook echt een grote hit geweest. Meidengroep begonnen met vier. Zijn daarna uiteindelijk is Jessie in 2020 eruit gestapt. En die andere drie meiden die gingen nog even door tot 2022. Maar die zijn nu ook met een pauze. Dat zie je toch vaak hè, met bands. Dat ze dan toch in één keer zeggen van joh,
0: ja, dat...
1: we nemen een pauze en we gaan gewoon even op solo.
0: Vermoeid of het werkt niet meer of ruzie of belangen of inderdaad solo carrière. Ja.
1: Ja.
0: Dat hoor je inderdaad heel vaak.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar ja, laten we nu gaan even luisteren naar Little Mix met Shout Out To My Ex.

0: had het beloofd hè, dat er ook wat rustige nummers aan zouden komen.
1: Ja, lekker.
0: Nou, dit was er één. Joshua Caddison met Jesse uit 1993. Het is nooit helemaal opgehelderd, maar hij had toen een relatie, de zanger, met de actrice Sarah Jessica Parker.
1: Ja.
0: Dat het over haar gaat. Okay. Maar dat is nooit helemaal opgehelderd. Jessica, nooit, Jesse, weet niet, hij
1: maar
0: heeft
1: het er lijkt
0: nooit...
1: natuurlijk wel veel
0: Zou je denken, toch?
1: Ja.
0: Dus er blijft even in het midden wie Jesse is, maar het is een lief nummertje. Hè?
1: Ja, nou, ik vind het een lekker nummertje, gewoon een beetje wat rustiger, maar daar hou ik van.
0: Even iets anders dan Culture Beat.
1: Ja, je hebt groot gelijk.
0: Twee dingetjes. Ik zei het net ook al. Nu weer. Twee dingetjes. Jullie ma is dan wel met vakantie. Maar is natuurlijk gewoon keihard aan het werk. En heeft even opgezocht. De Bangles.
1: Ja.
0: De grabbelplaat die we net hoorden. Is dat 1989?
1: Ja.
0: 1989. En het tweede. We hebben luisteraars ook in Zuid-Frankrijk.
1: Internationaal.
0: Mijn zus en mijn zwager. Janine en Michel. Leuk dat jullie luisteren.
1: Leuk dat jullie luisteren.
0: De groeten vanuit Oosterhout. Deze studio. De groeten van Isa en mij.
1: Ja.
0: En blijf lekker luisteren voor het laatste kwartiertje nog. We hebben nog een paar mooie nummers te gaan. En daarover gesproken. Isa, wat wordt het volgende nummer?
1: Het volgende nummer wordt There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes. Ook in die tijd ook iemand waar je toen echt niet omheen kon. Het werd ook een van zijn grootste hits. Het nummer gaat over iemand die verliefd is op een persoon die hem uit zijn comfortzone haalt en hem aanspoort om risico's te nemen. Ja, en in plaats van dat tegen te houden, geniet hij er juist van. En Shawn Mendes is een Canadese zanger die doorbrak via het platform Vine. Ik heb Adele...
0: Dat zijn de manieren tegenwoordig.
1: Ja, maar ook tegenwoordig nu ook op TikTok ook heel veel mensen die gewoon dat platform gebruiken om toch een beetje herkend te worden.
0: Ja, en blijkbaar zijn de talentenjagers kijken daar dus natuurlijk echt wel heel erg naar nu. Hoe je er, hoe je performt, hoe je eruit ziet waarschijnlijk ook.
1: Dat ook,
0: en,
1: ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, een mooie nieuwe manier.
1: Dan zing je een nummertje en dan... Wordt je bekend?
0: Dat was in 1993 nog heel anders, kan ik je vertellen.
1: Ja.
0: Dan ging het denk ik gewoon met, wat was dat, demootjes, cassettebandjes.
1: Ja.
0: Geen idee, hoe dat...
1: Ja, precies. Ja, met zo'n filmpje dan kan natuurlijk in één keer, dan gaat het een stuk sneller natuurlijk.
0: Ja.
1: Nou, laten we lekker gaan luisteren naar van There's Nothing Holding Me Back van Shawn Mendes.

0: je hoorde... Ja, anders kan ik het ook niet anders zeggen.
1: Het is een bijzondere naam.
0: Murmelen, hè? Van de Canadese rockband The Crash Test Dummies uit 1993. En natuurlijk ook terecht de vraag van... Ja, die titel, ik bedoel, ja, wat betekent dat? Nou, het nummer gaat over drie situaties... waarin een kind zich heel geïsoleerd en ongemakkelijk kan voelen.
1: Ja.
0: En die titel, die is zo gekozen omdat dat... vaak de manier is waarop mensen reageren als je ze confronteert met zo'n ongemakkelijke situatie. Zo ja. Van, nou, dan stel je een vraag en dan is de reactie van, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen of zo.
1: Het is wel zo.
0: Ja, ja. Dus op die manier. En ik heb het altijd een mooi nummer gevonden. Ja, geen leuk thema, maar wel belangrijk. Dus daarom wilde ik graag deze op de lijst.
1: Goed gelijk. Nou, dan gaan wij... Ja, dit is toch weer een heel ander nummer dan wat jij net hebt gekozen. Dat is namelijk In the Name of Love van Martin Garrix en Bebe Rexha. Ja, het nummer draait om de vraag hoeveel je over hebt voor iemand van wie je houdt. Het nummer gaat over vertrouwen, steun en het samen doorstaan van moeilijke momenten. Ja, Martin Garrix is een Nederlandse DJ en producer uit Amstelveen. En hij brak wereldwijd door met het nummer Animals. En wat ook toen die tijd, dat weet ik nog wel, dat was echt wel een dingetje was, is dat hij op zijn 20ste, toen hij 20 was, de jongste DJ ooit is die een nummer 1... die als nummer 1 in de DJ Mag Top 100 belanden.
0: Zo?
1: Ja, schijnbaar schijnt dat onder de DJ's iets heel groot te zijn.
0: Ja, ja. Okay, ja.
1: Dus weet je ook wat zijn echte naam is? Want die weet ik dan. Van Niels van wist ik het niet, maar van...
0: Misschien gewoon Martin en dan iets?
1: Martijn Gerard Garretsen.
0: Oh, nou, dat lijkt er wel een beetje op.
1: Nou ja,
0: dat is wel grappig.
1: Ik had dus had ik even op een Anchetti gevraagd van joh, hoe heeft hij die naam dan verzonnen? Maar ja, als je het dus ook zo achter elkaar zegt, eigenlijk is het gewoon een beetje puzzelen en ja. Er is niet.
0: Dan maak je er even iets snellers.
1: Ja, een beetje iets meer nationaal snellers van.
0: Ja.
1: Ja. In the Name of Love van Martin Garrix en Bebe Rexha.

0: En net als dat we een uur geleden naar de klok zaten te kijken, nu weer gewoon, ja, dan lopen we toch tegenaan.
1: Ja, het gaat toch allemaal snel,
0: hè? Maar
1: ja,
0: zo weet snel. Je... Nou, dan gaan we er lekker met een bang gaan we er uit. Een liedje uit 1994, Cotton Eye Joe. Van ja. Rednecks, Zweedse band Rednecks. En het is een bewerking van het traditioneel Amerikaans volksliedje. Genaamd okay. Cotton Eyed Joe. Het is eigenlijk een hartstikke oud nummertje. Ja. Zij hebben er iets heel leuks van gemaakt. Grote hit in die tijd. Cotton Eyed Joe, Rednecks.

0: Ja, lieve luisteraars, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Cape met Ralf. Vandaag duiken we samen in de muziek van onze tienerjaren en de herinneringen die daarbij horen. We kijken even in de mails van ons verleden. Bladeren door de soundtrack van onze jeugd. Van feestjes waar iedereen direct de vloer op ging bij Rhythm is a Dancer. Jump on the Cotton Eye Joe. Tot die momenten waarop je werd meegevolgd door de grote klanken van Barcelona. Sommige nummers brachten ons terug naar de vakanties. Andere naar lange gesprekken onderweg of gewoon naar die plek van waar je vroeger graag kwam. Ergens under the bridge van herinneringen. Ja, deze week was Katie lekker op vakantie en mocht ik haar plek naast Ralf opvullen. Volgende week is er nothing holding her back, want dan is Katie gewoon weer terug en hoor je het vertrouwde duo achter de microfoon. Terwijl ik weer plaatsneem achter de knoppen. Je kunt ons volgen op social media onder de naam Cape met Ralf. Morgenavond wordt deze uitzending herhaald van 8 tot 10 uur. En zondag van 2 tot 4 uur bij de ORTS. Namens Ralf en mij wensen wij jullie een fijne dag, een prettig weekend en tot volgende week bij Cape met Ralf.
1: Ja, en tot volgende week met Katie.
0: Ja, tot volgende week.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

ziekten en dood werden terugverwezen. Ze stonden niet aan jouw kant. Je hebt nu je gedichten verbrand. Nu zweef je.

Ik heb geen spijt of hoe dan ook, maar wel een streven, ver weg van hier te gaan, een beter leven, met alles wat ik nu nog heb.

Daar is een twijfel in je hart en je gedachten. Je weet niet wat er komen gaat en toch wil je niet wachten. Er smelt een laatste restje trots

Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.

0: Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, Beirut.
1: Kleur constant.
0: Dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, alleen.
1: Interessant.
0: Duurt maar 36 uur en kant en klaar zijn al die mooie dia's.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind het jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedenacht. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover. Uur na uur.